0: 17 Gulf November, contact.
1: 1-1, small four on air, 78 Gulf November, goodbye.
0: 723, contact Coco Bocho, 09-09, goodbye.
1: 799-773,
0: goodbye. 585, contact Dublin, 135-655, goodbye.
1: 135-655, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585, 585